Kaas, vleeswaren, sauzen, bewerkt vlees. Zonder dat je het doorhebt, krijg je meer zout binnen dan goed is voor je nieren. Benieuwd hoe goed of zout jij eet? Check het op nierstichting.nl. Minder zout, lekker gezond. Nierstichting.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal.
4: Radio Optimaal.
3: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
4: Allerbeste vriendje.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Radio Optimaal.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Educans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar educans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Er zijn her en der zonnige perioden, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen. Er staat niet veel wind. Vanmiddag verandert er weinig. We krijgen zonnige perioden en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. De nacht na morgen is droog met zowel wolken als brede opklaringen en 10 tot 14 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar al snel komt er stapelbewolking bij en in het westen steeds meer sluierwolken. Vooral in het binnenland is er kans op buien. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het 18 tot 20 graden aan zee en tot 24 graden in de rest van het land. Na morgen krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De grootste hits aller tijden hoor je bij Radio Optimaal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Mijn naam is Loek Peters. Ik voel me fit en gezond. Toch meet ik elk jaar mijn bloeddruk. Want een hoge bloeddruk, die voel je niet. Dus ook al voel je je fit, check hoe het met je bloeddruk zit. Zorg ook goed voor jezelf en je hart. En meet vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk. Kijk waar je kunt meten op hartstichting.nl. Jij en je hart. Met de support van de Hartstichting.
1: Het leukste station van Nederland. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Optimaal. Dit is het
1: weerbericht. Er zijn her en der zonnige perioden, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen. Er staat niet veel wind. Vanmiddag verandert er weinig. We krijgen zonnige perioden en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. De nacht naar morgen is droog met zowel wolken als brede opklaringen en 10 tot 14 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar al snel komt er stapelbewolking bij en in het westen steeds meer sluierwolken. Vooral in het binnenland is er kans op buien. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het 18 tot 20 graden aan zee en tot 24 graden in de rest van het land. Na morgen krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Optimaal.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Radio luisteren is nu nog leuker.
2: Alleen de beste hit.
1: Optimaal jouw allerbeste vriendje.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. En vooral vanmiddag kunnen er landinwaarts een paar regen- en onweersbuien ontstaan. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog. Verder wordt het weer vrij warm, aan zee rond de 20 graden. En in het binnenland kan de 25 graden gehaald worden. De westenwind is zwak tot matig, maar aan de kust kan de wind rond de middag wat aantrekken. Vanavond trekken de buien in het oosten snel weg en wordt het bijna overal droog. Komende nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 10 tot 14 graden en de wind is er dan bijna helemaal niet meer. Morgen, maandag, begint met veel zon. Later op de ochtend ontstaan er stapelwolken en vooral in het binnenland kan dan een enkele bui vallen. Aan de kust blijft het opnieuw droog. Het wordt morgen 18 tot 20 graden aan zee en landinwaarts kan nog de 24 graden gehaald worden. Verder zal het de komende week wat wisselvallig zijn met geregeld buien, vooral in de kustregio's, en lagere temperaturen van zo'n 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

maatschappelijke impact maken als bedrijf? Dat kan. Werk samen met AMREF Flying Doctors aan een gezond en sterk Afrika. Goede zorg is belangrijker dan ooit. Investeer mee in schaalbare oplossingen of draag bij met jouw expertise. Zorg samen met ons voor blijvende verandering. Ga naar amref.nl/zakelijk en word partner.

0: Voel ik val te hard of naf de start.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg 100 oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
3: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
4: Dit is jouw internetstation.
3: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
4: Je hoort ze hier, jouw favoriete muziek.
3: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research.
1: Waar je ook bent en wat je ook doet. Dit is Radio Optimale.

0: Wat ben je nou van plan?
1: Ik ben Naas. Mijn ouders moesten tijdens de Golfoorlog vluchten. En hun traumatische ervaringen hebben mijn leven bepaald. War Child helpt kinderen hun zwijgen te doorbreken en hun oorlogsverhaal te verwerken. Ik weet hoe belangrijk dat is. Voor 8 euro per maand help jij een kind. Help jij mee? Check warchild.nl.
2: Het geluid. Kraal je speakers uit.
3: Je speakers uit.
2: Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal. Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: Vanmiddag kunnen wat regen- en onweersbuien voorkomen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. Vanavond kan er in het oosten nog een bui voorkomen, verder is het droog. In de nacht bestaat de mogelijkheid dat er in het zuidoosten nog een bui valt. In het noordoosten is het vannacht 12 graden tot 16 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig. Aan het eind van de ochtend raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. In de middag is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind zit in de westhoek en in de middag tikt de thermometer in het Waddengebied de 20 graden aan. Aan de kust is het een tikkie warmer met 21 tot 23 graden. In het zuidoostelijk deel van het land wordt het warmst met 23 tot 25 graden. Op dinsdag krijgen we met buien te maken waar zware exemplaren met onweer en veel regen bij kunnen zitten. De zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Ik ben Thijs van den Lent, paralympisch zwemmer en door botkanker heb ik mijn linkerbeen verloren. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan zwemmen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ik een wereldrecord op mijn naam kan zetten.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl. Radio!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie, nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Optimaal.
4: There's something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Vanmiddag kunnen wat regen- en onweersbuien voorkomen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. Vanavond kan er in het oosten nog een bui voorkomen, verder is het droog. In de nacht bestaat de mogelijkheid dat er in het zuidoosten nog een bui valt. In het noordoosten is het vannacht 12 graden tot 16 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig. Aan het eind van de ochtend raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. In de middag is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind zit in de westhoek en in de middag tikt de thermometer in het Waddengebied de 20 graden aan. Aan de kust is het een tikkie warmer met 21 tot 23 graden. In het zuidoostelijk deel van het land wordt het warmst met 23 tot 25 graden. Op dinsdag krijgen we met buien te maken waar zware exemplaren met onweer en veel regen bij kunnen zitten. De zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor.
2: Hey, leuk dat je luistert.

0: vrezenzaap Christos werd als huisdier gehouden. Zijn hoektanden werden verwijderd en hij was fel overbeen. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Bij ons kan Christos herstellen, maar hij heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de kwetsbare Christos. Ga naar aap.nl/vriendschap.
1: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is jouw favoriete station in de lente. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is jouw lentestation. Dit is de Optimaalplaat van deze week. De

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Vanmiddag kunnen wat regen- en onweersbuien voorkomen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. Vanavond kan er in het oosten nog een bui voorkomen. Verder is het droog. In de nacht bestaat de mogelijkheid dat er in het zuidoosten nog een bui valt. In het noordoosten is het vannacht 12 graden tot 16 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig. Aan het eind van de ochtend raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. In de middag is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind zit in de westhoek en in de middag tikt de thermometer in het Waddengebied 20 graden aan. Aan de kust is het een tikkie warmer met 21 tot 23 graden. In het zuidoostelijk deel van het land wordt het het warmst met 23 tot 25 graden. Op dinsdag krijgen we met buien te maken waar zware exemplaren met onweer en veel regen bij kunnen zitten. De zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dag in, dag uit. Het beste, optimaal. Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Het weer, er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Je speakers staan op knappen.
1: Je speakers staan op knappen.
0: Want zoveel hits, hoor je alleen maar hier. Dit is Radio Optimaal.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: We komen steeds dichter bij de zomer. Dit is de lente van...

0: Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank.
1: Het beste geluid knalt je speakers uit. Online is dit Radio Optimaal.

niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukten. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.

Vanavond kan er in het oosten nog een bui voorkomen, verder is het droog. In de nacht bestaat de mogelijkheid dat er in het zuidoosten nog een bui valt. In het noordoosten is het vannacht 12 graden tot 16 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig. Aan het eind van de ochtend raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. In de middag is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De wind zit in de westhoek en in de middag tikt de thermometer in het Waddengebied de 20 graden aan. Aan de kust is het een tikkie warmer met 21 tot 23 graden. In het zuidoostelijk deel van het land wordt het warmst met 23 tot 25 graden. Op dinsdag krijgen we met buien te maken waar zware exemplaren met onweer en veel regen bij kunnen zitten. De zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Radio.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoet.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Optimaal. Net zo uniek als zijn muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal. Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Er kan in het oosten nog een bui vallen, maar in de rest van het land is het droog. Gewaait een zwakke tot matige noordwestenwind die naar het westen draait. In de nacht blijft het overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kan er een bui vallen. 'S Middags is het wisselend bewolkt met ook kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot mogelijk 25 in het midden en zuiden van het land en het waait morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het droog, maar krijgen we in het noorden en westen wel meer bewolking. Waaien doet het nauwelijks. Na morgen is het weer wisselvallig met regelmatig regen en vooral op dinsdag en donderdag kan daar onweer bij zijn. Vanaf het weekend wordt het weer droger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit zijn de vitaminen die je nodig hebt. Dit is Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Jij weet het. En wij weten het.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.
3: Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Maximaal hitplezier.
3: Maximaal hitplezier.
2: Hoor je hier.
3: Radio Optimaal.

Het is weer een genot voor je oren. Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Speakers trillen, buren gillen, 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Het blijft overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kan er een bui vallen. 'S Middags is het wisselend bewolkt met ook kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot mogelijk 25 in het midden en zuiden van het land en het waait morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het droog, maar krijgen we in het noorden en westen wel meer bewolking. Waaien doet het nauwelijks. Namorgen is het weer wisselvallig met regelmatig regen en vooral op dinsdag en donderdag kan daar onweer bij zijn. Vanaf het weekend wordt het weer droger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Radio Optimaal streelt je oren.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Elk jaar krijgen 2000 kinderen de diagnose epilepsie. Op dat moment begint een leven vol onzekerheid. Slaan medicijnen aan of blijven de aanvallen. Het Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Geef deze week aan de collectant. Dank u wel, Astrid Joosten.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trip, lip Fantasia.

Weer of geen weer, altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Het mooiste in de buurt. De hele week het station is voor jou het beste.
2: Radio Optimaal.

zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. En zelfs in de vakantie is er geen enkele ontspanning. Misschien kunnen we niet al hun problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.